Yeah, Carl Perkins en Put Your Cat Clothes On. Zijn label Rockabilly. Einde stunde Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, we vangen uit aan met Rhythm and Blues en een R&B jiver met de Hey Jackson Quintet. Met 16 inch, dressed in jeans. Rock around the juke machine, here we go!

Yeah, driving around and cruising around, but don't treat me this way. The Sure Shots waren das. Of een 33 10 inch of Tail Records. Ryder Gage met Terry White met een fantastische cover van de Wanda Jackson classic Mean Mean Man. Rock around, whoa!

That's it, zo heet als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over in bekend. Er kwam angeblich aus Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-einspielingen worden dan maar sneur in deze regio angeblich verkauft. Deshalb zijn dat extreem zeldene rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, glaube ich, ook niemals digitaal reissued of een CD. Paul Zito, nog eenmaal, met All I Can Do Is Cry.

De Platters en Roses of Pickery. Bij de Gates met Louisiana, Rhythm and Blues, Rock and Roll, Willie Goodson, met Poetin Nickel in de Jukebox.

put a nickel in the jukebox and let's rock all night and day. Dat is wel Willy Guten met put a nickel in the jukebox. Eingespeeld damals in Louisiana. We blijven nog een klein beetje in Louisiana. Met Bobby Charles. En Bobby Charles had damals in die funstige jaren dat is originaal van See You Later Alligator and a Million Seller voor Bill Haley and the Comets. Maar dat is eerste originaal Kim Thuis, 1955, Bobby Charles en See You Later Alligator.

had that style, dat waar. Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem. Van See You Later, Alligator. Natuurlijk aan meeste bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet ganz ungewöhnlich, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop rhythm and blues scene, 50er jaren, Jesse Belvin en de Space Riders zijn we jetzt hier met My Satellite.

0: baby wouldn't let me. That lover wouldn't let me go. That baby hopped, no, no, no. That baby wouldn't let me stand. She took away all my hands.
1: The Fabulous Tal Perkins met Her Love, Rubatov. Want vorig jaar hebben we van Tal Perkins ook gespeeld Caldonia en Original van Louis Jordan en de Stephanie Five. Beide songs van Tal Perkins worden damals in die 50 jaren überhaupt niet veröffentlicht of dat Sun Label. Oké, okay. Van Sun Label Rockabilly gaan we jetzt richting de Revival, Engelse Revival Rockabilly. En de 70er aanvang 80er jaren met Deltas en Honey Babe.

Yeah, Delta Schwarz met Honey Babe. Of the Hollandse rockhouse label Delta's. Engelse rockabilly, oké. Wouter Gates met lokale underground rockabilly, hillbilly, bop. Jimmy Welsh, how much hier? Met CRI Blues.

Stop Bop and Go. Daar is waar Rick Brown, de Mambo Baby. Of Atlantic Records. 1954 en vorig hebben we ook Pretty Boy gespeeld. Een pseudoniemname voor Don Convey. Een bekende rhythm and blues artiest, maar in die fancy jaren. Maar dat is waar. Zijn de eerste platen met Bip Bop Bip Oog of Atlantic Records, 1957. Jede Woche, 50s, Rhythm and Blues, Jive, Hillbilly und Rockabilly. Auf die freie österreichische Rundfunken, Radiofabrik in Salzburg, Radio Froh in Linz und Radio Helsinki in Graz. Okay, we rocken Bob en Sam Stroling gemütlich weiter met Larry Doubt en de Rackatons. Met Blueswing Mama Rockabilly, los geht's!